0: Shahu?
1: Baba.
0: Kom van naar de garden even.
1: Ja, ik ga toch wel eens nemen. Ik ga ook al.
0: Nee, go. Ik ga er iets op. Kieke?
1: Umaro.
0: Umaro. Umar, Umar, Jawab Rangale, if there is Jawab Adi, they make a meal only. Ekamuze Hunta de Kato Umar Zahir Kato in gay. Comfarata Kalava Hasako Larni, Shahu.
1: Asako Larni, Azre.
0: Thank you, Shahu.
1: The column.
0: The column, Kiani, Fina, Fina,
1: they are the house of the dog.
0: Then you get
1: it, you let me.
0: Bima, but I'm five to Shahua, but the Lima Akivella and Shahu Faber de Kangede.